wat ik Wetsmeester. Ja, daar is geen gewerkt op de Abus per Wetsmeester. En ik ben Chaka Khang en Snoop Dogg. Boogies in my soul starten uit 19. pozitie. Jaunākajā RSP top 20. Par jaunumiem runājot. Pagājušajā piekdienā mēs paklausījāmies, tā teikt, rubrikā DJ Mūšs ir kā brīnišķīga dziesma.